0: wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog.
1: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
2: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
1: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
12: Om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
11: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
13: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor mij elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: onze vrijheid.
1: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
2: Huh?
1: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het Kapels compliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden, namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude Krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van vrijdagmiddag 29 mei. Met aanvankelijk vandaag nog tropisch warm met een maximumtemperatuur van zo'n 31 tot lokaal 32 graden. In de loop van de middag ging de temperatuur terug en later vanmiddag aan het begin van de avond is er kans op enkele buien, lokaal met een donderklap. En de temperatuur gaat dan verder terug richting de 20 graden. Komende nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en het blijft overal droog. En het kan nog zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur die schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 22 graden. Ook op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met een aantal stapelwolken. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 graden wordt het in de middag rond de 21 graden. Op dinsdag en woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind is dan matig aan zee, af en toe krachtig uit het zuidwesten. En dan in de middag zo'n 19, lokaal nog net aan 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
12: Hey opa, hoor je dat?
13: Huh?

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het Kapels compliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden, namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen, van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van vrijdagmiddag 29 mei. Met aanvankelijk vandaag nog tropisch warm met een maximumtemperatuur van zo'n 31 tot lokaal 32 graden. In de loop van de middag ging de temperatuur terug en later vanmiddag aan het begin van de avond is er kans op enkele buien, lokaal met een donderklap. En de temperatuur gaat dan verder terug richting de 20 graden. Komende nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en het blijft overal droog. En het kan nog zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur die schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 22 graden. Ook op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met een aantal stapelwolken. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 graden wordt het in de middag rond de 21 graden. Op dinsdag en woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind is dan matig aan zee, af en toe krachtig uit het zuidwesten. En dan in de middag zo'n 19, lokaal nog net aan 20 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Ik ben Martin van de Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 2, 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het Kapels compliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden. Namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 30 mei. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden. Waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 25 graden. De komende avond en nacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Kleine kans op een lokale bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op maandag een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen nog droog. En een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de vroege ochtend is het rond de 13 graden. In de middag rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met sterk wisselvallig weer te maken. Met van tijd tot tijd buien of perioden met regen. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 19 graden. En de kans op zon is dan erg gering. Ook op woensdag en donderdag vallen er een aantal buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Twee mensen zijn gisteravond neergestoken op metrostation Slinge in Rotterdam. De steekpartij gebeurde op het perron van de metro richting Spijkenisse. De aanleiding is niet bekend. De politie heeft een van de gewonden aangehouden, melden 112 journalisten. Een oude boerderij aan de Abbekersdoel in Bleskensgraaf is gisteravond volledig uitgebrand. Oorzaak van de brand was blikseminslag in de rieten kap van het historische pand naast de Wijngaardse Steeg. Er is een NL-alert verstuurd om iedereen in de buurt te waarschuwen om uit de rook te blijven. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de brand in Bleskensgraaf raakte niemand gewond. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dat gebeurde donderdag. De 31-jarige aanvaller die dit seizoen uitkwam voor Feyenoord botste met zijn auto tegen de vangrail op de snelweg, schrijven Britse media. Er zouden geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn. Sterling bleef ongedeerd. Wat hij had gebruikt is niet bekendgemaakt. Hij is inmiddels op borgtocht vrij. Sterling verruilde eerder dit jaar de Premier League voor Feyenoord. Op dit moment is hij clubloos. De aanvaller speelde in het verleden onder meer voor Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. Guus Meeuwis heeft 3 extra concerten aangekondigd in Rotterdam Ahoy. De belangstelling voor het concert in april dat hij deze week aankondigde was zo groot dat het concert binnen een kwartier was uitverkocht. Al snel kwam er een tweede show bij en daarna volgden nog 2 optredens. Meeuwis staat nu op 1, 2, 3 en 4 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy. Het weer vandaag veel zon, droog. Het wordt maximaal 26 graden vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
9: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
8: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
12: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het Capels compliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden, namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen, van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 30 mei. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden, waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 25 graden. De komende avond en nacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, kleine kans op een lokale bui en de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog, we krijgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op maandag een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen nog droog en een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de vroege ochtend is het rond de 13 graden, in de middag rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met sterk wisselvallig weer te maken, met van tijd tot tijd buien of perioden met regen. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 19 graden en de kans op zon is dan erg gering. Ook op woensdag en donderdag vallen er een aantal buien, bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Twee mensen zijn gisteravond neergestoken op metrostation Slinge in Rotterdam. De steekpartij gebeurde op het perron van de metro richting Spijkenisse. De aanleiding is niet bekend. De politie heeft een van de gewonden aangehouden, melden 112-journalisten. Een oude boerderij aan de Abbekensdoel in Bleskensgraaf is gisteravond volledig uitgebrand. Oorzaak van de brand was een blikseminslag in de rieten kap van het historische pand naast de Wijngaardse Steeg. Er is een NL-alert verstuurd om iedereen in de buurt te waarschuwen om uit de rook te blijven. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de brand in Bleskensgraaf raakte niemand gewond. Drones in oorlogsgebieden eisen steeds meer levens. Wereldwijd vielen vorig jaar meer dan 13.000 doden als gevolg van de inzet van drones. In de eerste vier maanden van dit jaar staat de teller al op bijna de helft van het aantal. Blijkt uit cijfers van een internationale organisatie die bijhoudt hoeveel slachtoffers vallen als gevolg van geweld in conflictgebieden. Het aantal doden is een schatting. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers hoger, schrijft Trouw. Van landen als Rusland, Soedan en Myanmar zijn weinig gegevens beschikbaar. De toename van het aantal slachtoffers komt doordat drones steeds vaker in oorlogsgebieden worden gebruikt. Guus Meeuwis heeft 3 extra concerten aangekondigd in Rotterdam Ahoy. De belangstelling voor het concert in april dat hij deze week aankondigde was zo groot dat de show binnen een kwartier was uitverkocht. Al snel kwam er een tweede optreden bij en daarna volgden nog 2 concerten. Meeuwis staat nu op 1, 2, 3 en 4 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy. Het weer vandaag veel zon, blijft droog. De maximumtemperatuur vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het kapelscompliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden, namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 30 mei. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden. Waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 25 graden. De komende avond en nacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Kleine kans op een lokale bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op maandag een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen nog droog. En een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de vroege ochtend is het rond de 13 graden. In de middag rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met sterk wisselvallig weer te maken. Met van tijd tot tijd buien of perioden met regen. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 19 graden. En de kans op zon is dan erg gering. Ook op woensdag en donderdag vallen er een aantal buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 19 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Twee mensen zijn gisteravond neergestoken op metrostation Sling in Rotterdam. De steekpartij gebeurde op het perron van de metro richting Spijkenisse. De aanleiding is niet bekend. De politie heeft een van de gewonden aangehouden, melden 112-journalisten. Een oude boerderij aan de Abbekenstoel in Bleskensgraaf is gisteravond volledig uitgebrand. Oorzaak van de brand was een blikseminslag in de rieten kap van het historische pand naast de Wijngaardse Steeg. Er is een NL-alert verstuurd om iedereen in de buurt te waarschuwen om uit de rook te blijven. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de brand in Bleskensgraaf raakte niemand gewond. Drones in oorlogsgebieden eisen steeds meer levens. Wereldwijd vielen vorig jaar meer dan 13.000 doden als gevolg van de inzet van drones. In de eerste vier maanden van dit jaar staat de teller al op bijna de helft van het aantal. Blijkt uit cijfers van een internationale organisatie die bijhoudt hoeveel slachtoffers vallen als gevolg van geweld in conflictgebieden. Het aantal doden is een schatting. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers hoger, schrijft Trouw. Van landen als Rusland, Soedan en Myanmar zijn weinig gegevens beschikbaar. De toename van het aantal slachtoffers komt doordat drones steeds vaker in oorlogsgebieden worden gebruikt. Guus Meeuwis heeft 3 extra concerten aangekondigd in Rotterdam Ahoy. De belangstelling voor het concert in april dat hij deze week aankondigde was zo groot dat de show binnen een kwartier was uitverkocht. Al snel kwam er een tweede optreden bij en daarna volgden nog 2 concerten. Meeuwis staat nu op 1, 2, 3 en 4 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy. Het weer vandaag veel zon, blijft droog. De maximumtemperatuur vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
12: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het Capels compliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden, namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen, van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 30 mei. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden, waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 25 graden. De komende avond en nacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, kleine kans op een lokale bui en de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog, we krijgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op maandag een afwisseling van zonnige periode en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen nog droog en een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de vroege ochtend is het rond de 13 graden, in de middag rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met sterk wisselvallig weer te maken, met van tijd tot tijd buien of perioden met regen. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 19 graden. En de kans op zon is dan erg gering. Ook op woensdag en donderdag vallen er een aantal buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naar nu blijkt wordt de aanpak van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht nog een stuk duurder dan gepland. Begin deze maand zei minister Karremans dat de verbreding van de 50 kilometer snelweg zeker een 500 miljoen meer gaat kosten. Maar RTL zegt dat het hele project 5 keer zo duur wordt als oorspronkelijk de bedoeling was. Aanpak van de snelweg is hard nodig. Vooral knooppunt Gorkum staat al jaren hoog in de file top 10. De renovatie pakt duurder uit doordat de huidige brug vervangen gaat worden door 2 bruggen. Ook verkeert het asfalt van de A27 in slechtere staat dan gedacht, zegt het ministerie tegen RTL. Het slachtoffer van de steekpartij op metrostation Slinge van gisteravond is een 50-jarige man uit Turkije, zo meldt de politie. De man is een week op vakantie in Nederland. De man kon na behandeling in het ziekenhuis dezelfde avond nog naar zijn vakantieadres. Een 37-jarige man uit Spijkenisse is aangehouden als verdachte. Deze man is bekend wegens onbegrepen gedrag. Het slachtoffer zou volkomen willekeurig uitgekozen zijn. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot een crypto-wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Feyenoord ziet deze zomerstop 13 huurlingen terugkeren naar Rotterdam. Onder andere Stefano Carrillo en Jan Plug, die verhuurd waren aan FC Dordrecht, keren terug naar Rotterdam. Of de spelers in aanmerking komen voor het eerste elftal van Feyenoord moet nog blijken. Wel gaf trainer Robin van Persie al aan dat middenvelder Givay Zegiel na zijn verhuurperiode bij FC Utrecht in de voorbereiding een kans krijgt. Het weer vandaag veel zon, het blijft droog tot de avond. De temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt me haar.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
6: 105.3 FM.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, bijzonder goedemiddag. Het is zaterdag 30 mei van het jaar 2026. En dit is editie 1221 van Zwaardvis, zoals je dat gewend bent op zaterdagmiddag bij Radio Capelle. En wij hebben weer een volle uitzending met allerlei festivalnieuws. Kaderrock onder andere staat komende vrijdag op programma. One Tie Live komende vrijdag ook. En we hebben een bandinterview met Lorena en The Tide. Die spelen ook op twee festivals. In Heldenpop en Snertpop, allebei in Noord-Holland. Maar vandaag is ook Buttonpop in Landgoed Keukenhof in Lisse. En daarvoor hebben we Frits aan de lijn. Goedemiddag, Frits.
2: Goedemiddag.
1: Ja, 13e editie inmiddels. Dat is een ongeluksgetal, maar dat is voor jullie zeker niet het geval.

0: Dus ja, weet je, dat kan niet mis eigenlijk.
1: Ja. Nu liep ik vroeger altijd, want de naam Buttonpop komt natuurlijk van de buttons die we vroeger op onze jasjes hadden, hè, denk ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou ja, ik had volgens mij Madness en de Specials en dat soort bands. Zitten die ook in het vizier van jullie, dat soort bandjes?
0: Ja, nou en of. Weet je, zeker in die beginjaren hebben we echt een muziek geprogrammeerd uit de jaren 70 en 80. Dus echt die muziek die inderdaad, die artiesten die op die buttons stonden, die ik vroeger zelf ook kocht.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, door de jaren heen zijn we het programma wel ietsjes gaan verbreden. Omdat je uiteindelijk anders wel heel vaak hetzelfde moet programmeren. Maar nog steeds hebben die een grote rol. Dit jaar staat bijvoorbeeld een tribute aan de Police geprogrammeerd en de Bee Gees. Dus dat element zit er nog steeds in.
1: Ja, want hoe gaat dat samenstellen eigenlijk? Want ik weet van de Police is ook een band. Die komt volgens mij hier uit onze omgeving. Dat is een Nederlandse band. Jullie hebben een UK Police Force, heet die band, gestrikt.
0: Ja.
1: En de Bee Gees komt uit Italië. Terwijl wij zelf in Nederland ook een fantastische Bee Gees tribute band hebben. Hoe gaat dat samenstellen daarvan?
0: Ja, dat zal ik je vertellen. Kijk, wij zijn natuurlijk in 2012 begonnen met de eerste editie.
1: Ja.
0: En toen was Tribute nog niet zo heel bekend in Nederland. Er was ook nog niet zoveel aanbod. En wij wilden wel goede bands. En daar zijn we ook wel een beetje loyaal aan gebleven. Hè? Dus als een band gewoon heel goed bevallen is en we willen ze nog een keer terug, dan vragen we diezelfde band weer. En dat bevalt eigenlijk hartstikke goed.
1: Ja. En vandaar ook dat ze uit allerlei verschillende landen komen, hè, die tribute bands. Want het is niet alleen Nederland, maar ook Engeland en Italië dus zelfs. Maar kunnen ook andere landen nog zijn waar je vizier op richt. Maar hoe komen ze in jullie vizier eigenlijk, die bands?
0: Ja, om eerlijk te zijn is dat vooral via boekers. Dus ook de buitenlandse bands hebben boekers in Nederland. En soms proberen we ze in het echt te zien. Maar om eerlijk te zijn is het meestal gewoon via contact met de boekers. En dan bekijken we filmpjes en referenties. En dan krijgen we een goed beeld of wij dat eigenlijk leuk genoeg vinden en goed genoeg. En daar hebben we nog niet zo vaak naast gezeten.
1: Nee, nee, nee. En jullie waren eigenlijk de eerste met zo'n festival. Er zijn er inmiddels meerdere. Dat hele tribute gebeuren heeft een vliegende vaart gekregen de laatste 10 jaar, kunnen we toch wel zeggen. Waardoor ook een deel van Nederland gewoon tribute moe aan het worden is. Hoe sta jij daar tegenover?
0: Ja, het is wel interessant wat je zegt, hè? Dat tribute moe. Ik zie inderdaad ook heel veel aanbod. Wij merken het nog niet aan de kaartverkoop.
1: Nee.
0: Maar het is meer dan alleen maar een tribute festival. Hè? Dus wat ik net zei, een mooie plek. Eten en drinken is goed verzorgd. Het heeft hier ook wel een sterk regionaal karakter.
1: Ja, ja.
0: Het is echt wel Lisse en omstreken wat 80% van de bezoekers levert. Waardoor het ook verder gaat dan simpelweg bandjes kijken. Dus ik denk dat wij daar nog iets minder last van hebben. Misschien hebben we er zelfs wel een beetje een positief effect van. Want toen wij begonnen, toen wist men niet wat tribute was.
1: Dus
0: toen moesten we heel hard werken om dat uit te leggen. En dan kwamen er ieder jaar een paar honderd mensen meer. En dat zijn we nu voorbij.
1: Ja. Ja, want het is gewoon elke jaar binnen no time zijn al die kaarten weg.
0: Ja.
1: Die vraag heb ik wel eens meer gesteld. Hebben jullie wel eens gedacht aan uitbreiding naar een tweede dag of zo? Of?
0: Jawel, jawel. Dat komt ieder jaar wel weer terug. Want we zien natuurlijk met eigen ogen hoeveel werk erin zit om dit allemaal op te bouwen. En dan denken we ieder jaar, wat is het toch zonde dat we er maar één dag gebruik van maken. Maar we willen dat pas doen als we daar echt een goed concept voor hebben.
1: Ja, ja.
0: Wij denken zelf, als je gewoon de Buttonpop zoals het nu is kopieert naar een tweede dag. Dat er heel veel mensen gaan kiezen tussen de eerste of de tweede dag. We hebben een doelgroep, gemiddelde leeftijd van de bezoekers zit hoog in de 40, achter in de 40.
1: Ja, ja.
0: Ja, gaan die twee dagen achter elkaar. En dus dat zijn wel overwegingen. Dus we willen eigenlijk iets wat wel tribute is. Maar toch weer net wat anders dan dit. Dus het zou best eens kunnen dat we daarmee aan de slag gaan. Hij komt ieder jaar terug, maar we hebben nog nooit het antwoord gevonden.
1: Nee, nee, nee. En nu staan festivals behoorlijk onder druk door allerlei regels en restricties waar ze zich aan moeten houden. En met name het verhaal van die plastic bekertjes van een aantal jaar geleden. Hoe is dat bij jullie? Hoe hebben jullie dat opgevangen? En kost dat ook veel meer? Is het budget ook veel duurder nu?
0: Ja, wij zijn daar wel een beetje in meegegroeid. Dus de groei van het festival heeft wel gezorgd dat we dat soort extra kosten kunnen dragen. En de regels zijn inderdaad wel wat strenger geworden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we hier met de gemeente en met de Keukenhof, dat we daar altijd

0: heel constructief in samengewerkt hebben. Dus dat we eigenlijk dat eigenlijk altijd heel soepel is gegaan. En dat ons ook nooit echt in gevaar heeft gebracht.
1: Ja, ja. Hey, nu zijn er natuurlijk mensen aan het luisteren. Die hadden misschien graag willen komen naar het festival. Maar dat gaat niet meer, want het is uitverkocht. Ja, misschien Ticketswap, dat nog even snel zou kunnen lukken.
0: Ja, Ticketswap, daar zagen we de laatste weken wel wat beweging.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb geen idee of daar op dit moment nog aanbod is.
1: Ja. Maar wat gaan de thuisblijvers missen?
0: Nou, ze gaan in ieder geval 8 optredens missen. Van 8 hele gave tribute bands. Variërend van Stevie Wonder tot de Bee Gees tot Oasis. Op 2 podia. Hele gezellige sfeer. Op een super mooie locatie. Eigenlijk in het bos. Dus dat gaan ze missen.
1: Ja. En het begint allemaal zometeen met Green Bay. In plaats van Green Day.
0: Ja.
1: Om 2:30. En dat duurt dan tot vanavond laat?
0: Ja, het laatste optreden is ongeveer 11:15 afgelopen. En om de ervaring leert dat om 12:00 dan het terrein ook echt dus gewoon helemaal leeg is. En dat we kunnen beginnen met, dan is het een lange dag geweest. En dan kunnen we lekker beginnen met opruimen.
1: Ja, hoe gaat dat eigenlijk, dat hele... Want je moet dan inderdaad de dag daarna, dan heb je zo'n dag dat je... het is weer voorbij, het is weer geweest, het was een succes. Je moet gaan opruimen en denken aan een volgende editie waarschijnlijk al.
0: Nou, die nacht zelf, dan overheerst toch vaak wel... het is een combinatie van euforie, dat het gewoon goed gegaan is. Dat er geen vervelende dingen gebeurd zijn en dat het er weer op zit. Dan hebben we een nachtploeg met een man of 12 die al heel veel gaan opruimen. Veel foodtrucks die vertrekken zelf al. Dus als wij dan op zondagochtend om 8:00 weer het terrein opkomen, dan is er al heel veel gedaan.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dan hebben we meestal nog een dag of 2-3 nodig totdat het terrein weer in zijn leeg is en in zijn oorspronkelijke staat.
1: Ja, en wanneer denken jullie dan al aan de volgende editie?
0: Nou, om eerlijk te zijn is dat al begonnen. Want je had het er net over dat tribute inmiddels wat bekender is.
1: Ja.
0: Eén effect wat we daar wel van zien is dat wij langer van tevoren bands moeten vastleggen.
1: Ja.
0: We hebben al wat ideeën uitgewisseld. En ik denk dat we kort na dit weekend gaan we de line-up proberen definitief te maken.
1: En wat heel belangrijk is natuurlijk, wanneer begint dan daarvan de voorverkoop? Want er zijn natuurlijk mensen die elk jaar erna schrijven.
0: Ja, we hebben een soort traditie. Dat we eigenlijk het eerste weekend na Sinterklaas, dus de eerste zaterdag na Sinterklaas, met de kaartverkoop beginnen. Zowel in de winkels hier in de regio als online.
1: Oké. En de informatie is denk ik allemaal ook op een eigen website terug te vinden.
0: Is gewoon www.buttonpop.nl.
1: Kijk eens aan. Nou, ik zie net dat er 27 kaarten voor vanmiddag, voor vandaag nog beschikbaar zijn. Dus mensen kunnen via Ticketswap dat nog proberen.
0: Nou, hartstikke goed. Ja. Die mensen hebben waarschijnlijk besloten dat ze liever een dagje naar het strand gaan. Dus sla je slag, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Nou, ik wil jou bedanken voor jouw verhaal weer, Frits. Zoals we dat elk jaar doen. En heel veel plezier en succes vanmiddag. Waar hou jij eigenlijk mee bezig op zo'n dag als vandaag? Ga je ook genieten en kijken? Of zijn er ook dingen die je nog...
0: Nou, ik ben verantwoordelijk voor de foodtrucks.
1: Ja?
0: En dus als die wat nodig hebben of als er iets niet goed gaat. Maar dat is wel een makkelijk baantje op de dag zelf. Ik doe eigenlijk het meeste werk in de voorbereiding. En daarna. Dus ik beheer alle financiën. Ik onderhoud contact met externe partijen. Ik doe de kaartverkoop. En de meer technische mensen in de organisatie, die zijn op de dag zoals vandaag wat actiever.
1: Oké. Nou, dat is mooi. Mooi verhaal. Ik wil jou bedanken, Frits, voor je tijd. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer.
0: Is goed. Bedankt. Succes met de uitzending.
1: Jo, dankjewel. Hoi, hoi. Bye. The Police Force is een van de bands die op de programmering staat. 19:45 vanavond op Button Pop. Wij hebben Walking on the Moon van The Police verkozen om na het interview de eten in te gooien. En je hoort in dit uur uitsluitend eigenlijk, afgezien van de verjaarskalender die er ook in zit, de bands die op Button Pop spelen, maar dan in de originele versie op 1A. En daar ga ik zo iets over vertellen.

0: van Oasis. Een van de mooiste nummers van Oasis. En ze staan, of althans, de tributeband van Oasis. Definitely Might Be. Natuurlijk een verwijzing naar Maybe. Uit Engeland is te zien om 14:15 tijdens Buttonpop. Je hoorde Frits Snel erover. Het festival wat sinds 2012 al wordt georganiseerd op Landgoed Keukenhof in Lisse. En als je er nog één wil, Ticketswap heeft nog een paar kaarten. Dus dan kan je nog proberen. Afgelopen week waren de Jacksons in Nederland. Onder andere in
1: Twee broers. Twee,
0: ja, dat zijn nog twee originele broers hè, die meedoen. Ze stonden in het Doel onder andere, maar ook in de Oosterpoort en muziekgebouw in Eindhoven. En de reden voor het bezoek was de biopic Michael, die in april verscheen. Hun broer Michael Jackson wordt in de film gespeeld door hun neef Jafar Jackson. En over Michael Jackson gesproken. De tributeband van Michael Jackson speelt om 6:30 tijdens Buttonpop. Wij gaan even terug naar afgelopen zondag in de Doelen. Hier is Torture van de Jacksons. Want al die hits die ze ooit door de jaren heen geschreven hebben, die speelden ze. Sterker nog, er komt zelfs een nieuw album van de Jacksons binnenkort uit. Dus hou de socials in de gaten, zou ik haast
1: zeggen. De dollars rollen weer binnen bij de familie Jackson.
0: Jazeker.

0: Three G's heet ze vanavond op het podium. Wij noemen ze gewoon de Bee Gees. Tragedy. Er is trouwens een fantastische uitvoering ook van Dave Grohl, hè, van dit nummer.
1: Weet ik niet.
0: Moet je ook maar eens luisteren. Die komt minstens zo hoog.
1: Hey, ik zag wel dat de dochter van Dave Grohl ook een CD uitgebracht heeft. Hè? Die is ook...
0: Violet.
1: Ja.
0: Violet Grohl. Ja, dat klopt. Ja,
1: die is ook het vak. Was even een zijspoortje, sorry.
0: Ja, nee, dat geeft niet. Hey, we gaan naar Slash and Roses. Dat is een Nederlandse tributeband van Slash. Die brengen het werk van Slash. Dat is natuurlijk heel breed. Het zijn vijf doorgewinterde muzikanten die dus uit Nederland komen. Maar Slash heeft natuurlijk ook zijn eigen band. Slash, Snake Pit, Velvet Revolver zat hij in. En al dat soort nummers speelt deze tributeband dus ook. En wij kozen er eentje uit het archief van Slash and Roses. Dat is namelijk het nummer Mr. Brownstone. Dat staat op een van de eerste albums van Guns N' Roses. Het is dus live opgenomen op een eerder tributefestival, denk ik. Hier is Slash and Roses met Mr. Brownstone.

0: de Night Watchman, de Roadtimers Travel. Die Tom Morello is wel een heel interessante muzikant, vind ik. Hij is ontzettend politiek actief. Hij vecht een politieke strijd met de Amerikaanse regering. En noemt zijn alias dus de Night Watchman. Oftewel de Robin Hood van de 21ste eeuw. En hij zat natuurlijk vroeger in Rage Against the Machine. Onder andere Axis of Justice samen met Sir Tarik Jan van System of a Dawn. Dat is allemaal heel anders dan dit. En binnenkort ga je dat ook horen, ook tijdens ons programma. Want hij speelt binnenkort op Pinkpop met zijn eigen werk. En waarschijnlijk ook nog wel projecten die hij eerder deed. En hij is vandaag 62 jaar geworden. En daarmee zijn we bij de kalender die ons stelt welke artiesten een jaartje ouder zijn. Topper Hidden van The Clash, de drummer, is jarig. Voight heeft ook een jarige drummer, dat is Michel Langevin. Wiona Judd, een van de zangeressen van de Judds. Tom Morello noemde hij dus al 62. Stefan Morkmus is 60 geworden. Hij was vroeger zanger en gitarist van The Pavement. Verder zie ik dat de bassist van The Black Crowes een jaartje ouder is geworden. CeeLo Green is ook jarig. Hij wordt vandaag 51. En ook jarig is Tim Burgess, de zanger van de Charlatans uit Engeland, uit Manchester. The Only One I Know, ga je zo horen. En we beginnen met een bandje waar ik in de jaren 90 wel een beetje... Nou, 90, het was volgens mij nog begin deze heel. JJ72, wel gecharmeerd van was. Heb ze toen ook nog gezien in Amsterdam. Na 3 albums hield het volgens mij op voor deze band.
1: Ik dacht dat die derde, las ik, nooit uitgebracht was.
0: Ja, dat kan ook wel.
1: Klaar lag. Ja. Maar er was een wissel van die bassisten.
0: Is weggegooid.
1: Die nu jarig is.
0: Ja, die nu jarig
1: is. Ja. En de nieuwe bassisten kwamen, maar dat ze de cd nooit uitgebracht hebben. Dus dat er maar 2 zijn. Maar ik durf mijn hand niet voor het vuur te steken,
0: Willem. Gaan we opzien. Hilary Woods, die bedoelde ik.
1: De bassist.
0: Ja. 46 vandaag. Hier is Snow. JJ72 uit Ierland.

Madden met Leave It To Luck. Hij was voorheen, in de jaren 70, drummer van The Clash. Daar werd hij uitgeflikkerd door een heroïneverslaving. Dat was in 1982. En toen had hij nog een alleraardigste solo-carrière met allerlei leuke liedjes. Zoals dit bijvoorbeeld. Hij is dus 71 geworden. Daarvoor Tim Burgess, de leadzanger van de Charlatans. Die werd 59. En Hilary Woods, die later beeldend kunstenaar werd na een zangcarrière, 46. Wij gaan zo meteen in de tweede uur verder met onder andere het goede doel. Want die openen Kaderrock aanstaande vrijdag. We hebben aandacht voor Heldenpop, Snedpop. Het International Dillisters Dutch Festival. Dat gaat over je neven in Schiedam. En dat was het een beetje. Ketting natuurlijk en In Memoriam. En we eindigen dit uur met Stevie Wonder. En I wish, want de Stevie Wonder Tribute staat straks om 4 uur op Buttonpop in Lissabon.

0: Willem de Waard.
1: Zwaardvis.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
3: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geworden van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten bewoners tijdelijk ergens anders slapen. In de omgeving aan de Binnensingel in Vlaardingen zijn meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair besmeurd met graffiti. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden 3 jongeren te zien die rond 4:30 's ochtends met een spuitbus over de Binnensingel lopen en de boel onderspuiten. Op de A16 richting het Terbrechtseplein in Rotterdam heeft een kettingbotsing plaatsgevonden tussen 4 personenauto's. 3 rijstroken zijn afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat er rond 11:30 een melding binnenkwam van een ongeval met meerdere voertuigen. Het ambulancepersoneel heeft enkele personen nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot hun crypto wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Het weer vandaag, veel zon, blijft tot avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
13: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
14: Dan om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
13: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
15: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
16: De gezelligste van de regio.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
16: Radio.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, welkom terug in het tweede deel. Het eerste uur stond grotendeels in het teken van Buttonpop, wat inmiddels begonnen is op Landgoed Keukenhof in Lisse en tot na 11 uur duurt. En dit uur staat in het teken van onder andere Kaderrock hebben we. Het Geneve Festival in Schiedam is slotweekend. En we hebben natuurlijk aandacht voor de ketting waar een schakel aan toegevoegd. Wantai Pop in Dordrecht. Binnenkort ook aanstaande vrijdag begint dat en volgende week zaterdag. En we hebben nog een in memorial aan het eind. En een interview natuurlijk met Lorena in de Tijd. Want die gaan binnenkort een album uitbrengen. En daar gaan we natuurlijk aandacht voor hebben. Maar we begonnen dit uur met Goede Doel. Want op Kaderrock staat de Goede Doel Revival Band. Dat is een beetje uit de hand gelopen grap geworden. Henk Westbroek deed een keertje mee. En die vond dat zo leuk dat hij dacht, hij is zo ijdel als hij is. Ik doe nog een keertje mee. En ik doe nog een keertje mee. En uiteindelijk zit hij gewoon in die band.
2: In zijn eigen coverband.
1: In zijn eigen coverband. Ja, zo kan dat ook. En vrijdag staan ze op Kaderrock.
2: Ja. Dat is wel een leuke lijn op dat Kaderrock.
1: Ja, ja. Ze moeten trouwens wel oppassen, die Goede Doel.

0: Rude Boy weer eens een keer op een affiche te zien.
1: Ja, ja, met ook weer iets nieuws met een band. Ja, ja.
0: Vorig jaar toen hij een bio uitgebracht.
1: Ja.
0: En ik heb met de Phantoms heb ik er ooit nog eens een keer een beetje surfrock-achtig was.
1: Phantom 4.
0: Phantom 4, ja.
1: Ja, klopt. Ja, ja, heeft ook nog, ja, die heeft ook heel veel gedaan. Ja, ja. Ook nog de
0: dat dance was een tijdje stil.
1: Ja. Wij gaan naar Blauwzoen, want die is bezig met zijn theatertour. En die brengt hem op 2 juni in het Oude Luxor. En hij heeft natuurlijk een verzamelalbum uitgebracht, want hij dacht... Ik heb thuis verzamelaars van The Cure, ik heb van Oasis. Waarom heb ik er zelf nog niet één? Dus toen heeft hij zelf maar al zijn nummers op een album gezet. En dat is nu te koop in shops. En een van de nummers die erop staat is zijn succesnummer Real Hero. Hier is Blauwzoen.

0: Marina en de Tijd met het nummer Alive hoorde je hier in Zwaardvis. En we hebben twee bandleden aan de lijn. Dat is Lorena zelf, de frontvrouwen, en de gitarist Misha. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, Lorena en de Tijd, dat moeten jullie even uitleggen. Lorena, jij bent natuurlijk de frontvrouwen, maar die band heb je dan... Je mede-bandleden zijn dan de Tijd, moeten we het zo zien?
1: Ja, we zijn ooit begonnen in een hele andere samenstelling. Waarvan we ook wisten dat we die niet gingen houden. Dus toen hadden we de Tijd gekozen omdat we veel oceaangerelateerde metaforen in de teksten hadden. En omdat het getij ook altijd wisselt van eb naar vloed.
0: Oh ja.
1: Dus dachten we, dat is een gepaste tekst. En inmiddels zijn we een paar jaar verder en hebben we nu de samenstelling hoe we hem willen hebben. Maar ja, we hebben ook nu niet meer zoveel zin om een andere bandnaam te kiezen.
0: Nee,
1: dus
0: nee,
1: het is wat het is.
0: Nou ja, Lorena en de Tijd is wel inmiddels een begrip. Trouwens, als ik me niet vergis, ben je ooit hier in de studio geweest in een ander programma?
1: Bij Marco, denk ik, dan. Dat je bedoelt.
0: Ja.
1: Jazeker. Ja, ik denk ook met Misha, toch?
2: Ja.
0: Ja, dat was in 2022, volgens mij toen jullie debuutalbum uitbrachten.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Ja. Dus dat was even een verwijzing naar het verleden. Maar jullie zijn een band afkomstig uit Zaanstad. En jullie staan binnenkort op meerdere festivals in Noord-Holland. Maar ik neem aan, het gaat ook wel verder dan Noord-Holland.
1: Ja, we hebben nu een album gemaakt, Wildfire. En dat komt deze zomer uit. En een beetje vreemd misschien, maar we gaan het eerst uitbrengen in Engeland.
0: Oh.
1: Voordat we het in Nederland uit gaan brengen.
0: En waarom dan?
1: Dus dan reizen we iets verder dan Noord-Holland, inderdaad.
0: Maar waarom eerst in Engeland en dan pas in je eigen land?
1: Dit wordt onze derde of vierde tour daar, geloof ik. En onze muziek wordt daar altijd heel leuk ontvangen. En de laatste keer dat we er waren, waren we ook in Middlesbrough. Onze home away from home noemen we dat altijd. En daar hadden we gezegd van oké, als we weer terugkomen de volgende keer, dan nemen we een nieuwe album mee.
0: Oké.
1: En belofte maakt schuld, dus
0: ja,
1: daar gaan we weer.
0: Ja. Hey, we draaiden zojuist het nummer Alive, hè? Daar is ook een clipje van, zie ik, op YouTube. En wat mij dan opvalt is, jullie staan allemaal in één rij. Dus de drummer staat niet achter de rest, maar op gelijke hoogte. Waarom is dat, Misha?
2: Waarom is dat?
0: Is dat bewust? Ja, is dat een...
2: Stel je een goede vraag. We vonden dat denk ik gewoon mooi. We hadden een zaal met een hele lange witte muur. En dan dachten we, dan gaan we daar dat nummer opnemen.
0: Ja. Maar als jullie optreden, staan jullie dan ook zo? Of,
2: Nee, de drum staat wel meestal gewoon achteraan.
0: Oké, ja.
2: Dat kan je ook niet altijd kiezen, moet ik zeggen.
0: Nee, soms heb je hele kleine podiums natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Even over jullie nummers, hè? Want er komt dan straks een nieuw album aan. Die nummers, Lorena, waar gaan ze over eigenlijk? Want ik neem aan, jij als songwriter, als zanger, schrijft ook de nummers? Of?
1: Ja, klopt. Ik schrijf de teksten en de melodie.
0: Ja.
1: En dan neem ik altijd een akoestische demo op met gitaar en zang. Die stuur ik dan naar de rest van de band en dan maakt iedereen zijn eigen partij daarop.
0: Oh, dus
1: en dan komen we samen tot die nummers op die manier.
0: Oké, dus iedereen is heel vrij in zijn eigen interpretatie aan het nummer te geven. Doordat je het eigenlijk...
1: Ja, zeker. Ja. Iedereen komt ook uit een hele andere muzikale achtergrond. Dus het is echt leuk dat iedereen zijn eigen sausje over het nummer kan gieten, om het zo te zeggen.
0: Ja, want jullie stonden natuurlijk onlangs met twee nummers tegelijk in de indie charts, zag ik. Dat was volgens mij Alive en Hate Me.
1: Ja, klopt.
0: Waar gaan die nummers eigenlijk over? Want ja, Hate Me, wie haten jullie dan?
1: Dat zijn wel twee hele tegenpolen qua nummers, moet ik zeggen. Hate Me is meer een gevoel dat denk ik heel herkenbaar is voor veel mensen. Dat je probeert om alles goed te doen en met iedereen rekening te houden. En dat het dan toch, dat je het weer fout hebt gedaan. En dan heb je soms zo'n gevoel van, oh, iedereen haat me en ik kan het nooit goed doen. En daar gaat dat nummer eigenlijk over. Dus het is ook een beetje met een knipoog natuurlijk.
0: Ja. Ja, want door welke artiesten zijn jullie aan geïnspireerd? Want ik zie wel een aantal namen voorbij komen, maar dat loopt nogal uiteen.
1: Ja, klopt. Maar ja, wij als bandleden, wij lopen ook heel erg uiteen qua muzieksmaak en waar we allemaal naar luisteren zelf. Bijvoorbeeld onze bassist Jeroen, die is heel erg van de Red Hot Chili Peppers. En dat hoor je soms ook terug in zijn baslijnen.
0: Ja, ja.
1: Qua songwriting ben ik heel erg geïnspireerd door Taylor Swift bijvoorbeeld. Ja, Michel, wat is eigenlijk jouw grootste inspiratie?
2: Ik speel al heel lang in een bluesband, dus dat is een beetje mijn de basis of zo bij mij, denk
0: ja,
2: ik.
0: Ja. Maar welke gitaristen zijn jouw inspiratie? Zijn dat dan ook blues? Zijn dat dan ook bluesartiesten of niet?
2: Weet ik eigenlijk niet. Van alles. Ik vind van alles leuk. Ik ben ook niet zo iemand die dan alleen gitaristen luistert, maar...
0: Ja, ja.
2: Ik ben vooral op zoek naar een goed liedje, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, precies. Ja, want hoe is jouw inbreng dan in de band? Want ik neem aan, die gitaarpartijen, die wil je lekker vet laten klinken af en toe. Dus hoe gaat dat?
2: Lorena, die schrijft een liedje. En meestal is dat een soort hele simpele versie van akkoorden, melodie en tekst.
0: Ja, ja.
2: En dan gaan we met z'n allen gaan we dat uitwerken. En er is niet echt één... Soms dan probeer je het en dan valt het meteen allemaal op zijn plek. Is het meteen goed, perfect, niks meer aan doen. En soms is het echt maanden puzzelen eigenlijk.
0: Ja, ja. Dus
2: er is niet één recept voor.
0: Nee, het ene nummer is het andere niet. Het ene duurt veel langer
2: dan. Nee, exact.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, we hebben nu ook het album hebben we zelf helemaal opgenomen. Misha heeft die opnamesessies allemaal geleid. En we hebben het ook zelf geproduceerd en gearrangeerd. Dus eigenlijk heeft Misha ook voornamelijk de taak op zich genomen om alle gaten en zo op te vullen die er productioneel nog waren.
0: Oh, ja,
1: met slidegitaren en extra laagjes en dat soort dingen. Dus volgens mij kijk jij ook altijd heel erg naar het geheel van het nummer en wat het nodig heeft.
2: Ja, nee, zeker.
0: Ja, want...
2: Sorry, wat was je?
0: Ja, ga verder.
2: Als je hebt zeg maar als je bas en drums en akoestische gitaar, dat is een beetje, dan heb je al een heel goed geraamte. Maar dan is het een beetje de vraag van hoe wil je daar verder een soort van totale sound van maken of iets wat helemaal klopt.
0: Ja, ja.
2: Dus daar ben ik dan heel erg mee bezig en naar op zoek.
0: Ja, dus het is echt wel een puzzel elke keer om
2: ja,
0: het nummer
2: te... Ja, maar wel heel leuk om te doen.
0: Ja,
2: nee, het voelt inderdaad wel als een puzzel, dat is een goed woord.
0: Ja, ja. Hey, nu gaan jullie een nieuw album uitbrengen binnen afzienbare tijd. Ik neem aan, dat wil je wil zoveel mogelijk mensen bereiken met het album wat dan uitgebracht wordt. Hoe gaan jullie dat doen? Hebben jullie een bepaalde strategie daarvoor?
1: Tot nu toe hebben we altijd gewoon maar wat gedaan, om het zo te zeggen. Dat klinkt een beetje flauw, maar dat is wel de realiteit. Je probeert toch elke keer weer iets nieuws met hoe je de dingen promoot en zo. En voor het album hebben we wel een paar leuke promotieplannen nog in petto. Het is als... onafhankelijke band, soms best wel even kijken van oké, je kan je tijd maar één keer besteden, dus hoe kan je dat dan het beste doen?
0: Ja. Maar jullie hebben volgens mij binnen zeer afzienbare tijd, komende week, een aantal festival optredens staan, toch?
1: Ja, klopt. We gaan volgende week vrijdag eerst naar Den Helder toe, voor Helderpop. Dat is ook een radioprogramma. En dan op zaterdag staan we op Snertpop in Midwoud. Dat is een leuk festival. Voor als mensen luisteren en denken, oh wat leuk, een festival in Midwoud. De drieën komen daar ook en de kraaien en het wordt heel gezellig. Er zijn nog een paar kaartjes, dus yeah, kan je nog kopen. En dan, daarna gaan we naar Engeland. En als we terugkomen, dan hebben we ook nog een paar festivalletjes hier. Dus het is hartstikke, hartstikke leuk allemaal.
0: Dus mensen moeten even jullie site in de gaten houden, neem ik aan.
1: Ja. Dat is altijd een goed idee.
0: En welke sociale snelwegen kunnen ze dan bewandelen?
1: Qua waar wij spelen staat altijd heel duidelijk op onze website aangegeven. LorenaAndTheTide.com.
0: Ja.
1: En verder houden wij onze Instagram en Facebook altijd ook goed bij, hoor.
0: Kijk eens aan. Dus mensen kunnen gewoon via de sociale snelwegen jullie blijven volgen.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja. Wij gaan nog een nummer laten horen van jullie. Dat is het nummer waar ik het zojuist al over had. Hate Me. ja, voornamelijk zijn jullie vertegenwoordigd in die indie chart die wij wel een beetje volgen. Want een nieuw album, je hebt het al een paar keer genoemd. Wanneer komt die precies uit? Want je zei net zomer, maar de zomer is al begonnen en die duurt tot ergens in september.
1: Dus als wij gaan onze release party van het album in Nederland gaan we op 19 augustus houden. En de locatie blijft nog heel eventjes een verrassing.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus we moeten even wachten nog. Want dat gaan jullie dan op een gegeven moment zelf wereldkundig maken, neem ik aan.
1: Inderdaad.
0: Okay. Yeah. Hey, wij gaan nog even luisteren naar jullie. Heel veel plezier en succes met de band. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer.
1: Ja, nou dankjewel.
0: Okay.
1: En Willem, ik moest jou ook nog de groetjes doen van Jaap Koper van Alt FM. Dus bij deze. Goede vriend van ons.
0: Ja, ook van mij inmiddels.
1: Kijk eens aan.
0: Leuk dat hij dat doet. Doe maar de groeten terug als hij hem nog spreekt.
1: Wij
0: gaan nog even muziek laten horen van jullie. Bedankt
1: nogmaals. Oké, dankjewel.
0: Yo.
1: Doeg.
0: Bye. En eerst dan de nummer Hate Me van Lorena en De Tijd.

0: Lorena and the Tide en Hate Me. En Hate Me, zo heet hij. En binnenkort dus een nieuw album en een release party. Je hoort het verhaal. En dat is allemaal nog terug te luisteren via podcast binnenkort. radiokapelle.nl/gemist kan je het ook terugluisteren straks. Wij gaan naar het International Dutch Distillers Festival. Dat is Jeneverfestival in Schiedam. Dat is al de hele maand bezig. Want het begon op 9 mei met een molendag. Toen een Jeneverfestival op 16 en 17 mei. Een World Cocktail Weekend. 15 tot 17 mei.
1: Want het is een heel uitgebreid en breed programma, zag ik.
0: Ja, ja.
1: Het kan van alles.
0: Een bedrijvenfestival gedistilleerd. Een kunstroute vorig weekend. En het eindigt dit weekend met een festival. Ja, gewoon een popfestival. Ja. Gisteren traad onder andere Marlon Pichel direct op. En de Daredevils. En vandaag straks om 15:15 de Doors in concert. Davina Michel, Chef Special. En om 21:00 Kensington. En dan nog een band Dirty Daddies. Die eindigen om 22:45. Dus dat is... Je hebt er wel tickets, denk ik, voor nodig. Moet je even kijken.
1: Ja, ik dacht dat het gratis was.
0: Oh, toch?
1: Ja, dacht het wel.
0: Oh, ja, nou, omdat ik die namen zo zie, denk ik nou gratis. Maar ik kan.
1: Zal ik het even uitzoeken zo.
0: Van Kensington, die dus vanavond op het podium komen. Die trouwens ook op Wantai Live staan. Want laten we niet vergeten, de festivals die vallen over elkaar heen. Je wordt helemaal gek van al die festivals te komen. Gelukkig maar, laat ik het zo zeggen. Gelukkig maar dat er zoveel festivals nog zijn. Maar Wantai Live is een betaalde editie van Wantai Pop op vrijdagavond. En dan spelen vanaf 16:45, dat is eigenlijk al 's middags natuurlijk. Bente begint dan. Dan Yves Berends en zijn band. Suzanne en Freek. En Kensington eindigt dan in het Wantai Park. En dan volgende week zaterdag is de gratis editie van het evenement.
1: Nou, het is toch niet gratis, zie ik.
0: Wantai Pop niet?
1: Nee, dat IDDF. Nee, dat distilleerfestival.
0: Nee, daar moet je, toch een ticket voor hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: Wij gaan luisteren naar Kensington met een symfonische versie. Een klassieke versie van nummer Stay.

0: De harde reset van je muzieksmaak. Zwaardvis.
1: Pretty good. All right.

0: The Doors in Concert met Peace Frog. Dat is de volgens mij komen ze uit Dordrecht, denk ik. Want ze treden ze heel vaak op daar. Maar ze staan ook op het IDEF Festival. Oftewel de International Dutch Delisters Distillers.
1: Ja, dat is moeilijk woord.
0: Moeilijk woord.
1: Distilleerfestival, laten we het Nederlands achter.
0: Het gaat in ieder geval over drank.
1: Ja.
0: Alcohol. Het is het slotweekend van het evenement in Schiedam, dat elk jaar gehouden wordt. En ja, Schiedam is natuurlijk de jeneverstad, de internationale jeneverstad zelfs. Dus vandaar dat daar...
1: En de oorsprong van de gin, hè?
0: Ja, precies.
1: Want daar lopen de Engelsen altijd mee te pochen, maar het komt gewoon uit Nederland.
0: Ja, precies. Dus dan moeten we maar eens even veranderen in Wikipedia.
1: Ja.
0: Daarvoor hoorde je Kensington, die speelde... Ook op het festival vanavond. En die komen ook naar Wantai Live. Wantai Live, dat is het voorportaal van het festival dat volgende week zaterdag plaatsvindt. Dat gratis is. Wantai Pop is dat. Dat vindt in het Wantai Park plaats. Daar hebben we volgende week aandacht voor. Want dan hebben we een interview met de band Salmon on a Lease. Die treden daar dan op. Volgende week hebben we ook vooruitblik op Schiphol. En volgens mij hebben we nog iets. Maar daar komen we straks wel op. We gaan eerst naar Bob Wayne. Bob Wayne is een hele bijzondere artiest uit Amerika. Hij is een singer-songwriter die heel veel in de outlaw country beweging zich begeeft. Een beetje zeg maar de Waylon, maar dan daar. Of andersom moet ik eigenlijk zeggen. Waylon heeft het denk van hem.
1: Ja, ja, ja.
0: Want Bob Wayne is er heel lang bezig. En wat opvalt is, hij schrijft heel veel nummers over vrachtwagens. Over trucks, truckchauffeurs en dat soort dingen. En daar is dit nummer wat je gaat horen ook een voorbeeld van. Truckaholic. Morgen is het te zien in de Baruch in Rotterdam.

0: De Fatal Flowers, daar waren ze weer met Johnny D is back. En ja, de Fatal Flowers zijn ook back. Ze spelen namelijk, dat is wel leuk om te vermelden.
1: De afscheidstour, daar zijn we weer opnieuw begonnen. Hè? Of afscheid, nee, ze hebben toen een jubileum gedaan met die Johnny D is back CD.
0: Ja, volgens mij is dat het, zo goed bevallen dat ze gewoon... Ja. Maar ja, dat is goed, want dat betekent dat er geen tribute band van Fatal Flowers. Ze tribute doen
1: zelf. Zij zo'n eigen tribute band kennen, ja. Met wat Henk.
0: Ja, precies. Over daar trouwens, ze spelen op 5 juni in het Zuiderpark Theater. Dat is wel een leuk initiatief, want in het Zuiderpark wordt al voor het 6e jaar een hele grote overkapping neergezet. Er wordt een theater van gemaakt. Dat doen ze al voor de 6e jaar. En daar treden allerlei grote artiesten op gedurende maanden mei tot en met september, denk ik. Morgen bijvoorbeeld speelt Fleming daar. Vrijdag de Fatal Flowers. Dan hebben we bijvoorbeeld op 14 juni 10cc.
1: Ja, zou hem staan.
0: Dat doet Sjaak van Vught, hè? Die doet lezing over 10cc. Heeft hij gedaan volgens mij in het Swanla Theater. De hele band 10cc en het verhaal ervan. Vrouwtje is op 21 juni in het Zuiderpark Theater. Sophie Alice Baxter op de 24e. Dan zie ik dat Harry Jekkes, die was ook nog op tv laatst met... Later is al lang begonnen. Klein orkest. Was een leuke uitzending. Jonathan Jeremiah is op 2 juli daar te zien. Herman van Veen op de 3e. Ja, ga maar kijken. Zuiderparktheater.nl.
1: Wolfmother vergeet je volgens mij.
0: Wie?
1: Wolfmother. Die zag ik op de lijst staan.
0: Ik zie wel Floor Jansen en ik zie Clouseau en ik zie...
1: Van 10cc zag ik.
0: Diggy Deck, ja, het is zoveel. Dus ja. Die lijst is zo...
1: Dat vond ik zo verrassend. De naam namelijk al heel lang niks meer van gehoord.
0: Ja. Wij gaan naar een vast item volgens mij. En dat is...
1: De ketting.
0: Ja, de ketting.
1: Ja, sorry, ik ben er even...
0: Geen broek.
2: Ik kon de track aan ingeschakeld worden. Het laatste woord van de huidige track is het eerste woord van de volgende. Deze week vullen we de ketting aan met...
0: Ja, vorige week hadden we er twee, onder andere... Lorena in de tijd die we zojuist interviewden en waar we twee nummers van lieten horen. Dat was toen The Enemy. En daarachteraan kwam toen ook Dubwar met Enemy Maker... En toen zijn we bij Make. We zijn we terechtgekomen. En we hebben gekozen voor Make It a Memory. Een duet van Danny Vera samen met de Tilburgse band Crazy. Hier is schakel 1221 in de ketting.

Pink Floyd, Us and Them, hier aan het eind van deze editie van Zwaardvis. En waarom draaiden we Pink Floyd? De saxofonist Richard Perry, oftewel Dick Perry, is overleden afgelopen weekend op 83-jarige leeftijd. Hij was te horen als saxofonist op de albums Dark Side of the Moon, Wish You Were Here en The Division Bell onder andere. En op veel meer andere albums ook natuurlijk, maar... Hij is niet meer. En er zijn nog meer artiesten overleden afgelopen week. Sonny Rollins was 95. Invloedrijke jazzmuzikus. Rob Bass. Dat is een Amerikaanse rapper. Die was maar 59. En dan zie ik ook dat... Dat was vorige week ook. Paul Lagaille. Die was onder andere drummer bij Rob Hoekers Rhythm & Blues groep. En gisteren bereikte ons het bericht dat Rob Orlemans van de band Half Past Midnight, dat is een Nederlandse band, overleed op 67-jarige leeftijd. En helaas, ooit begon dit programma, bijna een kwart eeuw geleden, het programma Zwaardjes bij de lokale omroep Nieuwkerk. En een van de oprichters van het programma, een van de mensen die aan de wieg stond van het programma, was Jan Vissers, samen met Johan en met mij ondergetekende. Dat is bijna 25 jaar geleden. Hij is helaas overleden afgelopen week, afgelopen dinsdag. Dus wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte. Hier is Atmosphere van Joy Division, een nummer wat aan hem wordt opgedragen in deze uitzending van Zwaardjes. MUZIEK

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geworden van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten bewoners tijdelijk ergens anders slapen. In de omgeving aan de Binnensingel in Vlaardingen zijn meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair besmeurd met graffiti. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden 3 jongeren te zien die rond 4:30 ochtends met een spuitbus over de Binnensingel lopen en de boel onderspuiten. Op de A16 richting het Terbrechtseplein in Rotterdam heeft een kettingbotsing plaatsgevonden tussen 4 personenauto's. 3 rijstroken zijn afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat er rond 11:30 een melding binnenkwam van een ongeval met meerdere voertuigen. Het ambulancepersoneel heeft enkele personen nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot een crypto wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Het weer vandaag, veel zon, blijft tot avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het kapelscompliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden, namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen, van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 30 mei. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden. Waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 25 graden. De komende avond en nacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Kleine kans op een lokale bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op maandag een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen nog droog. En een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de vroege ochtend is het rond de 13 graden. In de middag rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met sterk wisselvallig weer te maken. Met van tijd tot tijd buien of perioden met regen. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 19 graden. En de kans op zon is dan erg gering. Ook op woensdag en donderdag vallen er een aantal buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 19 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus uitbrak, is schoongemaakt en kan weer gebruikt worden. Dat maakt GGD Rotterdam Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog tekortkomingen bij de schoonmaak. De geplande terugvaart van Rotterdam naar thuislocatie Vlissingen was daarom uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus afgerond. In totaal zijn er 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om de trainer op straat te zetten. Ook assistent-trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot verkaste in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield gelijk de Engelse landstitel. Na een bewogen tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geworden van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was. Bij een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust. De meterkast is gesmolten en als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. In de omgeving van de Binnensingel in Vlaardingen zijn meerdere gevels, stoepen en fietsen besmeurd met graffiti. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden te zien hoe 3 jongeren rond 4:30 ochtends met een spuitbus rondlopen over de Binnensingel en de boel onderspuiten. Het weer, vandaag veel zon, het blijft droog tot in de avond en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
6: Om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
5: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
12: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
13: Jazeker, heel belangrijk.
11: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: de weersverwachting van zaterdag 30 mei. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden. Waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 25 graden. De komende avond en nacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Kleine kans op een lokale bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op maandag een afwisseling van zonnige periode en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen nog droog. En een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de vroege ochtend is het rond de 13 graden. In de middag rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met sterk wisselvallig weer te maken. Met van tijd tot tijd buien of perioden met regen. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 19 graden. En de kans op zon is dan erg gering. Ook op woensdag en donderdag vallen een aantal buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 19 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het Capels compliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden, namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen, van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 30 mei. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden. Waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 25 graden. De komende avond en nacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Kleine kans op een lokale bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op maandag een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen nog droog. En een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de vroege ochtend is het rond de 13 graden. In de middag rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met sterk wisselvallig weer te maken, met van tijd tot tijd buien of perioden met regen. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 19 graden. En de kans op zon is dan erg gering. Ook op woensdag en donderdag vallen er een aantal buien, bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 5 uur.
1: Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop... het Hantavirus uitbrak, is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer vandaag...
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Capelle. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen. Aha.

0: De dagen gaan langzaam voorbij zonder jou. Dirty Vegas en Days Go By is een Zero's Classic. 2001 komt hij uit. En zo zie je maar dat een gebroken hart altijd een goed onderwerp is voor de muziek.
1: Dit is de X-Vibe.
2: Formidabis, fantastisch alles.
1: X-Vibe.
3: Met Jesse Spirkelman.
2: Dan kunnen we ons niet afpakken. Niets.

generatie check met je doen. Als ik zeg Kate Morgan, aan wie denk je dan? Ja, denk je aan die CIA-agent uit de serie 24? Kan ik me voorstellen, maar die bedoel ik niet. Nee, ik bedoel Kate Morgan uit Canada. Ze is muzikant en ze kan fantastisch zingen.

Hoe is je Spaans? Heb je woord voor woord mee kunnen zingen met Pepas Farruko? Ja? Dan weet je waar het over gaat. Ja, het is een zomerhit 2021. Dus wij baseren het natuurlijk allemaal met zon, zee, strand en drankjes. Maar eigenlijk, ik denk dat ik de magie nu ga verpesten van deze plaat. Gaat het over drinken? Oké, leuk. Roken? En neuken. Ja, echt waar. Pepas Farruko gaat over drinken, roken en neuken. En zo zie je maar, die X-Vibe is een zeer educatief programma.

kunnen. Het was het jaar van de Maya-paniek. 21-12-2012 zou het zover zijn, zou de wereld vergaan. Mensen kochten massaal blikken bonen, toen al, hè, noodpakketten. Bleek niks aan de hand te zijn, want we zijn er nog met z'n allen. En 21-12 hoorde je op de radio. Rudimental en John.

0: is onwaarschijnlijk mooi.
1: De X-Vibe.
2: Met Jesse Sprikkelman.
0: Mijn hart loopt er van over.
1: Dit is de X-Vibe.
3: De Benelux is een bolwerk voor een fantastische dansmuziek. Ik wil je meenemen naar het begin van The Zeros. Het was 2001. De Belgische groep Last Go die had toen een mega hit op de dansvloeren. Het was een dansproject van de Peter Lutz. En iedereen die zong mee met deze. Dit is Something. I don't

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier. Iedere week de MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer. Amen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
2: Are you ready to...

0: was 2001. En op Ibiza was dit een ongelooflijk groot hit. Ik weet het nog goed, want ik was in die zomer op het eiland. En ik heb deze echt te lang niet gehoord. Wat een fijne opener van die On Fire Radio Show. Deep Swing was dat hier en In The Music. Going on the air in 5, 4, 3, 2,
1: transmitting now. Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: We hebben nieuwe muziek van Audio Jack, Chicks, Love Us, Jewel Kid, Weeds, Dan Harbor, Mixmeisters en Millie.

laatste nieuwe releases. Zometeen hier Ed Hoffman en SK en Veronica Wild. Eerst even ander nieuw werk van Nico de Andrea, Austin Mills en Public Enemy. Dit is nieuw. Hier is Bring the Noise 2000.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: 105.3 Radio Capelle.
3: Are you ready to

on fire hebben in ons systeem een bepaalde categorie. En die heet lekkere binnenkomers. Nou, die categorie hebben we even aangeboord voor de track die je zojuist hoorde. Ach, lekker man. Uit de jaren 90. Veel te lang niet gehoord. Open de

0: Brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: De nieuwe muziek van Audio Jack, Chicks Love Us, Jewel Kid, Weeds, Dan Harbour, Mixmasters en Melizos en Gorgen met andere woorden. Je zit nog een uurtje rand, want ik heb ze weer liggen. Ja hoor, de

lekker staan als je wil horen wat er allemaal gebeurt in Houseland. Want wij hebben de allernieuwste plaatjes. Het is een bommetje hoor. Ja, zeker wel. Dit is nieuw uit op het Who Plays Records label uit Engeland. Folkless and Groove Seduction. Dit is Tanzania. De opener van uur 2 van On Fire.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
2: Capelle. Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.

Gedda, Martin Hooger en Man Machine en featuring Vitalik. En de Mad Folk Flip Edit of Party All Time bij Eddie Murphy, followed by Bruno.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijn.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2...
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. De zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts.